0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dit was Rubberduck daar met Talk About It voor hulle DJ Kosher High Again featuring Sunset Sweatshop. Dit geword om te kyk na jou weervoorspelling is so, amper 9 minute oor 5 uur op Helderberg FM 93.6. As ons kyk hier in die strand, Somerset West, Gordons Bay area vandag, bewolk vandag hier, en dit begin by 10 as een minimum en 18 later as een maximum. Koelerig hier in die Helderberg area. Dan ook Grabouw, ook koelerig, 8 as een minimum, gaan op na 16 later, ook bewolk. Dan as ons kyk na Stellenbosch vandag, begin by 9, gaan op na 19 later, ook bewolk. En dan beweeg ons aan na Kaapstad toe, begin by 13, gaan op na 17, ook bewolk. So redelik bewolk hier in die uitsiggebied vandag. En geniet het wat jy kan doen as jy dalk op pad is werk toe, dalk is, het jy nou net opgestaan om klaar te maak vir werk, of is op pad van nachtskof af, geniet die dag saam met ons. Binnen die volgende tweespel gaan ons ook kyk na jou verkeer, en as jy weet van enige verkeersnuus, behalwe wat ons van weet, is jy gerus welkom om ons WhatsApplyn te gebruik, 021-100-6936, 021-100-6936. 36.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Turn it up.
3: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: helderbergfm.co.za.
3: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: nieuw hier ook geweest met Smiling. Ek gaan so smal hier uitgaan en oorgie aan die ontbijtspan HFM Breakfast, samen met Wilnijn Rochelle en gelukkig samen jou keer tot en met 9 uur toe vanoggend. Ek gaan uitspeel onder andere met Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, Postduif Brandstichter en Wonder Public Need Your Love. Tot en met morgen toe, geniet jou donderdag. Mooi blij, tot ziens.
1: Turn it up, let it blast.
2: Music and moments to make life great.
3: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM
3: 93.6.

Nou, daai is een wat ek wel ken. Twee pragtige klassieke treffers met goud gewaardeerde Snyman harmonieë, maar net een kan vandag die Schmidhauser Breakfast Battle of althans, die Schmidhauser ontbytgeveg kroon dra op Helderberg FM. Is jy op pad na jou gelukkige plek toe met huis toe deur die broers? Of klim jy op die nostalgiese rit met trein na Margate deur Kobus en Christo?

0: Lekker muziek hier op Helderberg FM, Ed Sheeran met Ozzy Zam, Tom Grennan was voor dit met Higher, en Henko sê, she's so high. Ja, alles met die hoog dinge te doen, hoogere dinge. 28 minute voor 1 die tyd op Helderberg FM, maar ek sê van my Christy, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou. Ons is by donderdag 20 Augustus, die naweek wat wink, ons besig met Your Daily Date saam met my tot 3 uur vanmiddag. Onthou, om 1 uur het ons weer vir jou een volledige nuusbulletin hier op Helderberg FM.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Kygo en Ava Max met Whatever, voor het gaat Nadine Blom kom saam. Nou sien ek in België, daar in die dorpie Dendermonde, het een opknappingswerk, het manne opknappingswerk gedoen daar in een gebouw in die dorp Dendermonde, en toe het hulle pyp vervang, rioolpyp, en toe kom hulle op goudstawe en goudmunte, kom hulle af ter waarde van 169,2 miljoen rand. Toen hulle nou die politie gebel, want die politie het nou alles kom haal en dit dan in 'n veilige plek gaan bewaar. En nou daar al mense aanspraak gemaak op dit. Daar is die ou wat gesê het, hy het in sy vorige lewe, het hy eindelijk die goue stawe en munte daar begrawe. So, dit is eindelijk syne. So allemaal, en daar is verskeie mense wat nou al gebel het om te sê, dit is eindelijk hulle syne. En maar nou is daar natuurlijk in die erfenissaak groot saak aan die gang om uit te vind waar kom dit vandaan, is dit wettig, daar is dit iemand sinnig gewees of is dit gesteelde goud, goudstawe en goudmunte. Maar nou wonder ek net wat het gebeur, ek weet nie, as die ou nou op dit so afkom, sou jy nou dadelijk die politie bel en sê, so is dit, of sou jy dalk so een of twee van die munte in jou sak druk? Ek weet nie, wat het geword van finders keepers, ek meen, daar is maar so story, is dit nie?
1: Sorry, I'm running 10 minutes late. In the meantime, please help yourself to a coffee from our coffee machine.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Nou, lekker ene van Liquid Deep, die liedjie se naam Fairy Tale, voor het gaat Lia met ligte laag. Vir Jan Willem in die atleum uit te vind, wat kry ons vanmiddag tussen 3 en 6 afternoon drive? Hoe gaan het Jan Willem?
1: Hallo Christy, baie baie goed dankie, ek kan nie klaar nie.
0: Lekker, jy sê het amper gebraai vandag.
1: Hey, oh, kykie, dit is heerlijke klanke en reke wat daar deur gekom het. Een paar opwindende dinge wat hier achter die skerms aan die gang is, so deur vrouwe maand hoor.
0: Baie so, mense met aangeskakeld bly. Maar wat kry ons vanmiddag tussen 3 en 6 afternoon drive, Jan Willem?
1: Yes, man, kyk nou gepraat van braai en steaks en al die type lekker ding, ons gaan nou maar aanhou met dit, en onthou, volgende week gee ons daar R1000 Prime Wagyu strand voucher weg.
0: Lekker.
1: So dit is weer een van die donderdae waar jy kan inskryf, waar jy een van die moontlike wenners kan wees. En dan, so dit is in 4 en 6 natuurlijk met Prime Wagyu strand. Mondio Eco School, so 20 minuten voor 5, kom keir ook so bykie om vir ons te kom vertel waar oor hulle ons kan inlig en wat daar aangaan alles. En dan net na 5, name that jam en soveel lekker dinge tussen deur.
0: Dit is altyd lekker, tussen 3 en 6 afternoon drive op Helderberg FM. Jy moet het geniet, ek sien jou morgen.
1: Tot dan toe, Christy.
0: Okay, dan, that's it for your daily date with me, Christy, for today. Made possible by Legends Auto and WP Motors. Your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet die rest van jou donderdag geniet as ons môre sien. Wat is dit dan, Jan Willem?
1: Naweek.
0: Dan is dit naweek. Ek sien jou môre weer 12:00 hier op Helderberg FM. Veilig wees, sien jou môre.
2: Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.

0: It's Loiso with Scary on Helderberg FM. Vat jou tot en by so 18 minute net voor 4. Een paar regte antwoorde wat deurkom op die WhatsApp lyn 021 100 6936. En dit raak jy ons kunstenaar vir vandag. So drop the cut waar jy vir my laat weet, wat is jou gunsteling song van hierdie kunstenaar vandag? Nou dit is Vrouwe Maand natuurlijk, en nie geweet het nie. So bykie vroeger het ek vir jou een leidraad gegee, wat lyk my nie baie moeilik was nie. dankie vir al die mense wat oprecht geraai het so ver. If you want to hear that one more time, before Gaga, Britney and Beyonce, there was a woman who showed the world that a female pop star could completely control her image, sound and career. Who am I talking about? Natuurlijk is dit Madonna. Derek, thank you so much for that. Janet van Grabouw sê ook, Madonna, 100% reg. En dit is ons kunstenaar vir vandag se drop the cut tussen 4 en 6 vir Prime Waggie, waar jy R1000 voucher kan wen om te gaan geniet by Prime Waggie Strand. Nou laat weet my so lank op my WhatsApp lyn, wat is een van jou gunstelinge en jou all time favorites van Madonna, en wie weet, dalk is jy volgende week gelukkige wenner om my R1000 voucher te wen, hier op die Subaru Afternoon Drive.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.

0: It's Josh Middleton on Helderberg FM 93.6 with Caught Up. It's the Subaru Afternoon Drive. Welcome. For 1,000 Rand from Prime Wagyu Strand being announced in 1 week from now. I want to know from you, what is your favorite Madonna song in honor of Women's Month? 021-100-6936. Let's hear a goeie voorstelle wat deurgekom het. Maar ek hoor ook vanaf Susie, Suzette.
1: Hi Jan Willem, okay, so ek is nou eers weer terug in mekaar, bietjie gebraai vir julle vandag, onthou jy?
0: Hallo, anyway, yes, ek en nou natuurlijk.
1: Bannig goed gehad na die tyd. Hoop julle het een fantastische dag, so as ek nou kan dink, met Donna, jy's die riding vat my jare terug, en het is so amazing art, is rarig. Maar ek praat met my handen, so ek kan nogal van die song Vogue gaan, en ek kan ons al die moves doen, onthou jy dan?
0: 100%, ek is ook so met my handen. Kijk, ek is al ewig hier bezig om my ding te verduidelik, hier, soos wat ek met jou praat, op die lig, en nee, wat hier, hy word, en 100% verduidelik hier agter die mikrofoon en agter die skerms. Ek hoor ook vanaf Fransje wat sê, goeiemiddag span en luisteraars, ek kan nie sê dat ek die grootste Madonna fan is nie, maar ek onthou hier is een oefen vir my graad 11 revie en ek kan tot vandag nog La Isla Bonita uit volle borsing.

0: It's Sunset Sweatshop. If I got you on Helderberg FM 25 with it today, top 5 this year. Subaru Afternoon Drive. Time to challenge me with those tracks you think I would not know for Name That Jam. Andrew is heel eerst vanmiddag en hy sê goeiemiddag J-Dubs. My liedjie sal high again van DJ Kosher wees asseblief. Alright, nou die ene was vrygestel in hierdie jaar 2026. It's from the album High Again and it's featuring who we just had on the show, Sunset Sweatshop. I wanna feel Yes, I know this one. Such a lekker song, it's one of my favorites from this year. DJ Kosher and Sunset Sweatshop, hi again. Ken definitief daar die ene, dankie vir die uitdaging. Oom Hans is ook hier met syne, waarmee sal ek vandag uitgedaag word?
1: Goedemiddag, jy wil oom Hans.
0: Hallo.
1: Even, denk dat ek een dag vandag, maar lekker dag. Sal ek ook opknapperkie, ja, ek heb jou hier enetie. Van Dean Martin. Die liedje is Return to Me. Ken je die ook? Zelf ook lekker een liedje, man.
0: Kom eens check.
1: Wij danken voor je program.
0: Released in 1958, he recorded the song again in 1961 for the album A Dino Italian Love Songs. Return to Me. It's Dean Martin. Return.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.